0: nacht en bedaarde.
1: Goedenacht.
2: Bonne nuit.
1: Goedenacht.
3: Goedenacht.
4: Goedenacht.
5: Goedenacht.
6: Goedenacht.
7: Goedenacht.
8: Der Nachtschatten im Freien Radio Salzkammergut.

rede låg dat zijn. Want schrijf net voetst weer, dan zareens. Ik heb me aus bij de Eisenbahn.

0: Grits nog griefde was leem zo mies.
1: Zo hol ik zo van de middenvergis.
0: Jets gets en skewitjes uit langer a tijd.
1: Zo mocht de saaf meest richtige Fritz is. Schelengst, der